Mis ek jou lyf, collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens

It's your number one feel good station. You're tuning to Jacaranda FM. Tabiso is my name. Nog so 'n paar oomblikke saam met jou. Dan gee ek het oor na die een en enigste DJ Uncle Tab. Het sy show so gister geniet. En vooral haar laaste mix van DJ Willie. A lekker en a lekker throwback on the house music, ja? Yeah? En gepraat van DJ en gepraat van house music. Ek is op tour.